shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Het is 4:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen. Dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken, kans op buien en onweer wordt weer wat groter.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. Carclean.com, your car care shop.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden voor het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Groep van Volksgezondheid heeft wel overlegd gisteravond. Onze twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Echt strenge maatregelen zouden er niet meteen komen, zoals Spanje. Dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding de Pano-reportage van de VRT, waaruit blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan rug en nek. Het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen, dat zegt de voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding. Ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al kunnen plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin al bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah bleven elkaar aanvallen. Er vielen tientallen doden. In Gent hebben 150 mensen de nacht doorgebracht in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen er slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. De weersverwachting. Eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt met hier en daar kans op een bui. Temperaturen 18 graden. Morgen zaterdag zonnig en warmer, 22 graden. Zondag meer wolken. Kans op buien en onweer wordt weer wat groter.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com. De hits die je kent. In de stad. Kiki,

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een aantal buurtbewoners van de Statiestraat in Aarschot vragen een zone 30 of een alternatieve route voor zwaar verkeer. Onlangs werd het voetpad op de hoek met de Albertlaan nog afgesloten omdat de gevel van een woning eraf brokkelde. Volgens de buurtbewoners in Aarschot ligt de oorzaak bij de vele bussen en vrachtwagens die door de straat denderen. In combinatie met de slechte toestand van het wegdek. Ook verschillende andere huizen in de straat hebben barsten en scheuren. De buurt vreest voor nieuwe incidenten. Een opvallend zicht voor de deur van Vrije Basisschool Het Scholeke in Molenbeek-Wersbeek bij Bekkevoort. Sinds kort staat er een opvallende rode telefooncel. Daar staat natuurlijk geen telefoon in. Wat op het eerste gezicht decoratief is, is in werkelijkheid een bijzonder leesproject van de school. De Engelse telefooncel doet dienst als boekenruilkast voor kinderen, ouders en buurtbewoners.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het gaat om een stijging van 26.600 werknemers. Aanleiding is vooral de toename door de hogere pensioenleeftijd. De stijging bij werknemers onder de 65 jaar lag in jaren niet zo laag. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het Hanta-cruiseschip. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van der

0: beneden.
1: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
0: Mogelijk kiest ons land ervoor om de 2 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. En de finales van de Europa League voetbal en de Conference League zijn bekend. Het Engelse Aston Villa neemt het in de finale van de Europa League op tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0 nadat het de heenwedstrijd verloor met 1-0. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Strasbourg met 0-1 en Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
4: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
3: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was het zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
5: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
3: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt-het-vuren eerst te hebben geschonden bij het aanvallen van een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode. Daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
6: En wat nu?

naar goud. Liquid gold, ik heb het opgezocht. 130.000 euro voor een liter. Want of het nu vloeibaar is of gestold, dat maakt allemaal zoveel niet uit. Goedemorgen.

komt u binnen. Het spektakel gaat beginnen tot een uur of negen. Het Festival der Vloemingen. Wilt u blijven, dan kan u nu al uw broek aan de kapstok hangen, want we zitten meteen in het Festival der Liebe. Je doet toch mee, hè? Het is Jurgen Marcus.

0: Uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: I wish it would rain down en Phil Collins. Slechte verlangens, hou die maar voor uzelf, want wij vandaag zouden het droog moeten houden. Het weer gaat vandaag en morgen toch al iets beter zijn.
1: 1969.
0: En de muziek is opperbest op Radio Demerstad met Venus van de Shocking.

0: King Blue over Venus, de godin van de liefde. Dat is interessant voor de mannen, maar ik stel mij de vraag: bestaat er voor de vrouwen ook de god van de liefde?
1: Onkel Rudy!
0: Hey, nee, sorry, laat mij gerust, ik heb geen tijd.
2: Hocus pocus, flik flak pat.

draaien, draaien, draaien, altijd maar plaatjes draaien. Vroeger was dat zo, hè, met echte plaatjes. Nu is dat met USB-sticks en is dat met digitale bits en bytes. Maar vroeger, wij hebben serieus moeten draaien, hoor. Vanavond om 20 uur presenteert de Catharina Kring Diest een benefietconcert in de Onze Lieve Vrouwkerk in Diest. Samen met de kinderen van Bremberg. Het laatste gedeelte in samenzang met het publiek. Als ze willen zingen, hè? Want je weet dat nooit, ik vraag dat ook, maar je zei het nooit zeker. Hè? De inkom is gratis, je vrije gift gaat naar de Bremberg. Zaterdag, morgen dus tussen 11:30 en 8:00 organiseert de voetbalclub SC Aarschot een pasta-festijn in zalen Oud-Rodenberg. En zondag van 10 tot 5 houdt de brandweer van Aarschot de open deur met een tentoonstelling en demonstraties. Er is gratis toegang. En ook volgende week gebeurt er weer van alles. Volgende week dinsdag om 14:00 organiseert NEOS Aarschot in de Loods een lezing van Walter Clement over liefde, seks en dood. Ga luisteren, hè. Overkill op de Emmerstad.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Auto vies? Geen idee waar je moet beginnen? Bij carclean.com staan Tim en Johan voor je klaar. Met topmerken, handige tips en een flinke dosis glans. Vandaag besteld is morgen poetsen. En het wordt nog leuk ook. carclean.com, your car care shop.

0: Eric Clapton, After Midnight. Na middernacht, After Midnight. Dan komen de echte gevoelens komen dan naar boven. Hè. Ja, ook de ongecontroleerde uiteraard. Ja.
1: Als ik dat hoor, dan is precies iets in mijn borst dat mij doet hijgen.
0: Ah, ja.
1: Dat is iets vertrouwd voor mij. Dat is van een maakt een indruk die weergaloos is.
0: Ja, maar zing jij wel mee met mij?
1: Mien,

0: kritisch voor dat ik mijn enkel om in heb.
1: Ja, ja, After Midnight. Voor Jimmy Cliff betekent dat Reggae Night, hè? Ja, bij die Rastamannen is dat niet altijd voor de seks, hè? Dat is af en toe ook gewoon voor de reggae, hè?

0: Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
2: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Wilde, ja, Wilde. Do You Wanna Funk en Patrick Cowley. En er was iemand die net opwierp dat ik in de show veel katholieke elementen gebruik. En ik moet daar eerlijk in zijn, ik moet dat toegeven. Ik ben eigenlijk bij de anonieme katholiekers.

liedje voor een van hun fans, Lea en The Cats. En Susie was dan weer een van de fans van de Secret Service, mag ik aannemen. Jongetjes uit Zweden rond Ola Hakansson, kennen die je nog? Later bij The Army of Lovers en in de jaren 60 al, bij Ola and the Janglers. Wat een fantastisch verhaal zou ik kunnen vertellen. En toch doe ik het niet.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
4: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En binnen de banken is er veel controle, maar crimineel proberen maar net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
3: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
5: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
3: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden met schoten op een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hoge Rechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen al onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa

0: De Premier League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige perioden, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Daarna frisser en wisselvallig.
1: De grootste hits aller tijden.

0: Hey, gij daar, goedemorgen. Neem uw bed op en wandel. Walk right now and the Jacksons. Want alle grote sterren worden geëerd op Radio Demerstad. Ook Elvis, natuurlijk.
1: Rudy van Vlaanderen.
2: Nee, zijn vertrokken cellen. Nee, zijn vertrokken cellen.
3: Deze show is voor u en hij is premier.

0: sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in dienst, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in dienst.

Sister Sledge, we zijn familie van elkaar. We are family. We lijken sterk op elkaar. Al willen we dat niet altijd toegeven. Maar ik doe een kleine test. Vanavond The Voice op de VTM. Ga er kijken. Voilà. Ja, maar ik ga ook kijken. Dat is ongeveer het enige televisieprogramma naast het journaal dat ik bekijk. Homo Universalis bijvoorbeeld. Dat durf ik niet te bekijken, hè. Bang van het te worden.

Ik voel me goed, Johan Verminne. Ik hoop ook dat het waar is, want de laatste tijd heeft hij toch wat gesukkeld met de gezondheid. En dat wensen we niemand toe. Radio Demerstad met fijne souvenirtjes, zoals dit hier zie. Een verloren gewaand pareltje, maar wij hebben het nog, hè? Zo zijn we. Hè? We houden alles bij je. De Bee Gees, Funny, Be Tender With My Love.

0: Shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Ik hoor het, ik ga mij weer moeten bukken. I'm gonna shoot the DJ and the press. Waar het ook iets minder goed mee gaat dan een paar dagen geleden, want hij voelde helemaal geen stress, is met Vincent Kompany. Ze hebben het niet gehaald, hè? De mannen van München tegen Paris Saint-Germain. Ja, maar hij zal het nu wel weten, wat

David Bowie met reclame voor een elektriekwinkel. José de Kouwer zou zeggen, dat zou zomaar eens kunnen. Hè? Want het is toch waar, sound and vision, dat doen die toch, hè? Elke zaterdag, dus ook morgen van 7 tot 1, opent op het Kolonel Dussaerplein in Hasselt de antieke, brokante en curiosa markt. Gratis toegang. Zondag om 14 uur beginnen de Hagelandgidsen in het Begijnhof aan een themawandeling door Diest. Daarbij wordt de aandacht getrokken op wie of wat er achter de standbeelden schuilgaat. De deelname is gratis, maar bij voorkeur schrijf je in online.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47.

0: Zo tegen het einde van het programma zit ik met een banger hart. Want dan moet ik de mensen vertellen dat ik weg ben. En dan zie ik zo bij hen die treurnis in die ogen. Hè.
1: Zal men het nog een keertje over en doen, want het was niet naar de zin.
0: Hoi toch? Hey.
1: Laat men het nog een keertje over en doen, in het begin, maar bij het begin.
0: Wel ja, dat gaan we doen maandagochtend.
2: Het is gedaan.
0: Nu, hè?
2: Finito.
0: Ja, nu is het gedaan, maar maandagochtend gaan we helemaal opnieuw beginnen. Hetzelfde, maar dan helemaal anders. Fijn weekend.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op. Maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen. Omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak. En mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
4: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatische voertuig hebben.
3: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Een 1000-tal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan €4 miljoen opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414.000 pleisters verkocht. En dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
5: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor een lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
3: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. En de temperatuur van het zeewater lag afgelopen maand opvallend hoog, wereldwijd op zo'n 21 graden. Dat meldt de klimaatdienst Copernicus. Enkel in april 2024 was het zeewater nog warmer. Aanleiding voor het warme zeewater is het natuurfenomeen El Niño dat eraan zit te komen. Wetenschappers vermoeden dat er daardoor ook de komende maanden nog hoge temperaturen, extreme droogte en soms hevige regen kunnen volgen. De dag start met zonnige periode. Daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.

0: Vrolijke muziek op de radio. Maar ja, het is weer de laatste werkdag van de week. Het is Meezing Vrijdag bij Radio Demerstad, Limburg en Vlaams-Brabant. Goedemorgen, The Sweet en Papa Joe.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits, van 9 tot 11.
1: Demerstad.
0: Het is altijd fijn in de maand mei, hè? Dan kan je zo een planning opmaken van het ene verlengd weekend naar het andere verlengd weekend. Nee, nu niet, hè. Maar 22 mei is het alweer een verlengd weekend. Dan is het Pinksterweekend. Maar vandaag Meezing Vrijdag. En daar zijn we eigenlijk ook al blij mee.
1: Wow.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
2: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Actie geldig tot eind mei.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Het was eigenlijk dankzij die drie Britse producers dat Donna Summer in de jaren 80 nog eens hits kon scoren. Ja, dat waren Stock Aitken en Waterman. Zeer populair in die tijd. Ze hebben aan Rick Astley, aan Kylie Minogue en zoveel andere hits gegeven. En dus ook aan Donna Summer, I Don't Wanna Get Hurt. Nog muziek uit de jaren 80 vanochtend. George Michael en Clubhouse. Do It Again with Billie Jean. Dat gaan we doen. Steven van Laswerken Fair in Pellenberg bij Lübeck ontving onlangs het Handmade Belgium label. 4 jaar geleden is hij gestart met zijn verhaal en ondertussen wordt hij daar al voor beloond. Straks tussen 2:30 en 3:30 dan leggen de medewerkers van de keuringscentra's in Vlaanderen het werk neer uit protest tegen de hervormingen van minister De Ridder. Tussen 2:30 en 3:30 worden er dus geen auto's gekeurd. George Michael, praying for time.

0: zoals een potje met Do It Again en een potje van Michael Jackson. En daar maak je dan een nieuwe hit mee. Clubhouse uit 1983. Do It Again with Billie Jean.
1: De werkvloer.
0: Standaard AHZ in Leuven viert dit jaar 60 jaar bestaan. Sinds de jaren 60 groeide het bedrijf uit tot een toonaangevende specialist in kachels, barbecues en terrasoverkappingen. Het bedrijf combineert al die jaren vakmanschap, kwaliteit en duurzaamheid. En daar is de laatste jaren ook nog ecologisch verwarmen bijgekomen. En om 60 jaar bestaan te vieren zijn er nog een tijdje interessante acties bij Standaard AHZ in Leuven.
1: De werkvloer.
0: Steven van Laswerken Fair ontving onlangs het Handmade in Belgium label. Unizo reikt die labels uit als erkenning voor ambacht, kwaliteit en maatwerk. Het label benadrukt eigenlijk ook wel die lokale vakmanschap en authenticiteit. Kijk nu, Steven die begon met zijn onderneming 4 jaar geleden en hij wordt daar nu al voor beloond. Hij vervaardigt elk stuk met passie en aandacht in zijn eigen atelier en dit is dus wel echt een erkenning voor zijn werk. Het Handmade in Belgium label voor Laswerken Fair in de Kortebergstraat in Pellenberg bij Lubeek. Proficiat, Steven.
1: De werkvloer. Classics at Work. Dirk Smeets van

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Demonstad, je hoort hem overal.

Vrijdagvoormiddag bij Radio Demerstad. De classics op de werkvloer. Lime. En zo gaan we op weg naar het komende weekend. Your Love was een hitje in 1981. Zondagnamiddag dan wandelen de Sint-Joris-vrienden van Aan het Mooi Alternatief in Houwaard over zo'n 8 kilometer naar Kleerbeek en naar het Walenbos, met aandacht voor de merkwaardige plaatsen onderweg. De wandeling vertrekt zondagnamiddag om 2 uur en de deelname is gratis voor iedereen. En dit is Steve Forbes op vrijdagvoormiddag. School Girl, won't you talk to me? School.

0: auto wassen?
1: Check.
0: Je ramen wassen?
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: Vrijdagvoormiddag 8 mei zijn we vandaag. Je luistert Radio Demerstad in Limburg en Vlaams-Brabant. Ja, dat is nu eigenlijk wel fijn. Nu kan je zo plannen van het ene verlengd weekend naar het andere. Dus het is uitkijken naar het Pinksterweekend eind van deze maand. En dan misschien maar eens uitwijken voor een paar dagen naar het mooie havenstadje Volendam in Nederland. BZN woont daar. Dat waren ze nog met Mon Amour.
1: Classics at Work
2: met Dirk Smeets.
0: Plan je bezoek aan de autokeuring vandaag een beetje zorgvuldig en anders op een andere dag volgende week, want straks leggen de medewerkers van de autokeuringscentra in Vlaanderen een uur het werk neer uit protest tegen de hervormingen van minister De Ridder. Deze namiddag van 14:30 tot 14:30 wordt er geen enkele auto gekeurd. Zometeen het nieuws van bij ons om 10:00 na deze Animal Lamp.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wie af en toe graag een lekker biertje drinkt, kan tijdens het weekend van 27 en 28 juni naar Diest. Dan vindt daar opnieuw het bierfestival Hopfil plaats aan de Citadel. Je kan er meer dan 130 ambachtelijke bieren proeven, maar ook een hapje eten in het bierrestaurant. Genieten van live muziek en zelfs deelnemen aan een sessie bier-yoga. In het Laagdorp in Alken is een nieuwe stap gezet in de heraanleg van de Grote Herk. Met de plaatsing van een tweede kraan gaat men nu starten met de bouw van twee bruggen. Die moeten straks toegang geven tot het nieuwe valleigebied en brengen tegelijk de openlegging van het laatste stuk van de rivier dichterbij. Dat project maakt deel uit van Alkenvallei 2030, een groter plan waarmee de gemeente de Vallei van de Herk opnieuw nieuw leven wil inblazen. De bedoeling is om meer ruimte te geven aan natuur en water, maar ook om het gebied aantrekkelijker te maken voor wandelaars, fietsers en gezinnen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket onderzoeken dat nog. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak. En mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
5: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatische voertuig hebben.
4: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Er zijn opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Zo, met dank aan onze nieuwsredactie. We zijn bijgepraat over de actualiteit. Vandaag vrijdag 8 mei. Je luistert Radio Demerstad. En terug op de werkvloer voor de Amazing Vrijdag.
1: Dit

Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Vrolijke muziek onderweg naar het komende weekend. Radio Demerstad staat aan. The Gibson Brothers en Come to America. Nee, nee, we blijven hier in onze koffiecorner. Blijft altijd moeilijk om te kiezen tussen die koffie, de latte of de cappuccino. Wat gaan we vandaag nemen? Ja, we kunnen niet blijven wachten, hè. Straks muziek van Madonna, van Roger Daltrey, G. Vincent Edwards. En dit is

0: Ja, het is een classic die bijblijft, hè? G. Vincent Edwards. Hij nam het liedje op in 1969. Kijk eens aan. Dat is ondertussen bijna 58 jaar geleden. En het zit nog altijd in de Classics at Work bij Demerstad.
1: Classics at Work.
0: In onze agenda heb ik gemerkt dat er veel muziek is dit weekend. Deze avond is dat in het Gasthuis in Aarschot. Vanavond brengt de concertband Heultje daar een Rat Pack in concert. Dat is dus een avond genieten vol crooner classics uit de muziekgeschiedenis. En vanavond is het ook

The Best of Britain in Den Egger in Scherpenheuvel. Een muzikale avond met alleen maar de beste muziek uit Groot-Brittannië van de beste groepen vandaar. Muziek van de Beatles en van Coldplay. Ja, liedjes die je kent, die kan je meezingen. En dat doen we vanavond in Den Egger vanaf 8 uur. Ook hier kan je blijven meezingen, want Tom Jones komt eraan. Billy Joel, The Ketchup Song, Madonna. En ken je deze nog? Ja, het is een triest verhaal, maar zo'n mooi liedje. Roger Daltrey.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Tot de eerste grote hit die Madonna scoorde, Like a Virgin uit 1984. Nog muziek, zaterdagavond presenteert de fanfare Sint-Amandus vrienden, maar ze nemen daar de concertband bij en de harmonie van de heren van Zichem. Ze gaan samen een concert geven in het Molenhuis in Molenstede. Een concerto d'amore. Tickets in voorverkoop die zijn vandaag nog verkrijgbaar via de Facebookpagina van de heren van Zichem. Gratis voor de kinderen tot 12 jaar. Zaterdagavond om 8 uur dus, zeg maar een trio concert met liefde. Een concerto d'amore. Zo mooi.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
6: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
7: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
8: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.

Tom Jones tot besluit van de Classics, maar niet tot de Amazing Vrijdag, want die gaat gewoon verder een hele dag lang bij Radio Demerstad. Zometeen het aperitief en daarna is er lunchradio met Patrick van Laar. Deze namiddag tussen 14:30 en 14:30 leggen de medewerkers van de autokeuringscentra's in Vlaanderen het werk neer uit protest tegen de hervormingen van minister De Ridder. En het Handmade in Belgium label gaat naar Laswerken Fair in de Kortebergstraat in Pellenberg bij Lubeek. Steven, nogmaals van harte gefeliciteerd. Zometeen genieten van het aperitief en van het komende weekend. Double Hall en Ciao Nouts. En een kiss on my list.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest zijn de eerste herstellingswerken aan de Citadel klaar. De beschadigde bakstenen gevels werden steen voor steen weer opgebouwd met historische technieken en materialen. Het is de eerste stap van de grote restauratiewerken aan de Citadel in Diest. De stad Diest wil eind dit jaar trouwens starten met de eerste fase van die werken en dat is goed voor 17 miljoen euro. Milieubedrijf Out of Use uit Beringen roept Europa op om de wetgeving rond grensoverschrijdende transporten te versoepelen. Out of Use helpt ondernemingen met het herbestemmen van de afgedankte elektronica. Maar er komt veel te veel papierwerk bij kijken bij het transporteren van elektronisch afval vanuit het buitenland. Het Beringse bedrijf is daardoor genoodzaakt om ook in Nederland en Frankrijk versneld vestigingen te openen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor roofmoord, zegt Christophe Aerts.
5: Roofmoord heeft ermee te maken dat de gsm's van slachtoffers gestolen zouden zijn. We kijken dus enerzijds naar een verhoor van het tweede slachtoffer, anderzijds ook naar de camerabeelden, maar dit is ook nog niet zo lang in het onderzoek dat we zitten. Camerabeelden worden geanalyseerd en er wordt door de mensen van FGP Antwerpen gezocht naar een mogelijk verdachte.
4: Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
6: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. En dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
4: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. En de Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. De vrouw kwam in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Maar ze testte dus negatief. 2 Britse burgers testen intussen wel positief. En mogelijk is ook nog een derde Brit besmet. In totaal zijn er nu 7 besmettingen. 3 personen kwamen om. Er zijn opklaringen en maxima tot 20 graden vandaag. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.

Ja, we hebben vandaag vrijdag. Het weekend komt er zo dadelijk aan natuurlijk. Hè. Niet voordat we hebben geluisterd naar dit programma Aperitief. Goedemorgen allemaal. Sydney Youngblood mocht het allemaal openen vandaag met If Only I Could. In dit uur heb ik Little Peggy March. Ik heb Christy en de Four Tops.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meld

0: Tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

Tot en met 28 juni exposeren Ellie van Hoof en Christiana Jespers in Galerie Kunststof in Aarschot Keramiek. Ruud Vermeulen stelt er papierkunst tentoon. En in de week ben je er welkom tijdens de openingsuren van de Knoet. En in het weekend kan dat tussen 2 en 5 in de middag. Luister zo dadelijk naar het aperitief van de week na. Onder meer Little Peggy March met I Will Follow Him. En dit hier van de Cliff Richard.

voor het aperitief van deze week. En deze week is dat het bisschopse aperitief. Het bisschopse aperitief is een heerlijke drank om het weekende tegemoet te gaan, zeg maar. Het recept omvat het snijden van een flink stuk schil van een sinaasappel, het toevoegen van kruidnagels, druivensap, een kaneelstokje en het verwarmen in een pannetje. En na het afkoelen worden de sinaasappelschijfjes met pepernoten bekleed en de warme drank in een glazen bokaal, zeg maar. Voor volwassenen kan het recept worden aangepast met witte wijn in plaats van druivensap. En de pepernoten die kunnen vervangen worden door thai thai. Dit drankje is niet alleen een lekkere optie, maar ook een manier om de feestelijke sfeer van het komende weekend te creëren. En tot zover het aperitief van deze.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: vrijdag bij Radio Demerstad. En ja, we kijken al een beetje uit natuurlijk naar het komende weekend. De Mavericks die hadden we Dancing the Night Away. Daarvoor nog Tennessee Madonna. En dit komt van VOF de Kunst.
1: No!

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: aan resultaat. Abstract, nail styling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

bijna het einde van het programma Aperitief. Dank u om te luisteren. Fijn weekend allemaal. Tot maandag ook dan weer tussen 11 en 12. Ik laat u met Donna Hightower. En gelijk heeft, the world today is a mess. Maar er is gelukkig wel Radio Demastad. Fijn weekend en tot maandag.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is massaal aanwezig. Er zijn ook helikopters ter plaatse. Mogelijk handelt de man niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen.

0: mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Lever van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
1: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
0: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
2: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
0: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, dat is de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En over een uurtje start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
3: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
0: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: af. Altijd een uitgelaten band geweest en een uitstekende groep om de laatste aflevering van de week in te zetten op deze vrijdag. Een goed weekend ook gewenst aan Kurt Bates, die maandag om 11 uur weer terug is voor de volgende aflevering van de Cocktails bij Demerstad. Goedemiddag en smakelijk!
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
2: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
5: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
6: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Zet je

verwachten. Een nieuwe kleur. VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Of hij zelf een maniac was, dat weten we niet en laten we ook helemaal in het midden. Michael Cimbello had wel met een nummer met die titel een grote hit in 1983. Voor zij die houden van rommelmarkt en misschien nog wat te koop willen aanbieden, morgen zaterdag 9 mei tussen 10 en 15 uur organiseert woonzorgcentrum Ezeldijk in Diest een rommelmarkt. Standhouders kunnen zich nog snel aanmelden en dat doen ze via Nicky Hannes van het woonzorgcentrum aldaar. En dit is José Feliciano. Hi.

Il Villiero en de Chaplin Band. En daarvoor ook nog eens Mud met Tiger Feet. De glam rock uit de jaren 70. In 1998 hadden een aantal Vlaamse en Belgische artiesten het idee om de grote hits van Wiltura eens onder de loep te nemen. En zo deden ook Bart Kael en Lisa Delbo dat met Eenzaam Zonder Jou.

bij dit nummer niet gehoord dat het een gevaarlijk spelletje is, hè? Talking in your sleep. Het hangt er dan allemaal een beetje vanaf wat je te vertellen hebt. En als dat dan wat gebrabbel is en iemand verstaat dat, dan is dat nog allemaal veilig. Maar als het hele conversaties zijn, zou dat hier en ginder alles wat verkeerd kunnen aflopen natuurlijk. De Romantics hoorden we met net daarvoor ook nog de hoge tonen van Soleil Soleil en The Middle of the Road. 1988, de glorieperiode van Rick Astley.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in dienst.
3: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden.

0: Ocean, L.O.D. Ja, een van de vele hits die hij ooit maakte. Nog geen plannen voor vanavond, misschien nog een leuke uittip. Om 20 uur brengt Macantare met Rhythm of Life een avondvullend programma in de Gildezaal in Schaffen. Het koor zingt over het leven zoals het echt is in al zijn nuances. Tickets zou je van tevoren kunnen online bestellen, maar misschien zijn er nog een paar vrij en kan je vanavond zo binnengaan. Met de bowlingballs op zoek naar het nieuws van 1 uur. Tot zo!
1: Dat is

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
4: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbij gekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval. En zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast. Van, je weet niet wat dat er gaat uitkomen, snap je?
3: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
5: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
3: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
6: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
3: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat was de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
7: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
3: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.

0: jongere zusje van Michael en de andere broers van de Jacksons. Dat was Janet, When I Think of You. Nee, u hoeft niet na te denken als u gewoon luistert. Zijn we al erg tevreden.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Zo dadelijk de Bruce Brothers met Gimme Some Lovin'. Maar eerst de Rolling Stones en die wereldhit Satisfaction.
2: I can't.

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

Ruiten pakken, ja, die hadden ze vaak aan, die van de Rubettes. De Jukebox Jive, de glampop uit de midden jaren 70. Dat was meer bepaald uit 74. Houdt u van zingen en misschien zelfs meezingen? Dan kan dat morgen 9 mei tussen 13 en 18 uur. Dan ben je welkom voor Aarschot vol koren. Tal van koren uit België en Nederland treden aan op diverse binnen- en buitenpodia. Het volkorentreintje doet zowat alle podia aan. Om 17:45 uur sluit het festival af met een samenzang op de Grote Markt van Aarschot.

Rod Stewart. Mijn stem is vandaag en bij uitbreiding bijna de hele week bijna zo schor als die van hem. Maar we proberen daar wel wat aan te doen. We hoorden Passion en dat is ook hetgeen wat wij proberen ondanks de stemproblemen op de radio over te brengen. Laat ons hopen dat het u allemaal een beetje laat memoriseren. En dat kan u dan samen doen met die van Earth and Fire, The Memories.

Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Brand New Heavies en Dream On Dreamer. Gewoon blijven dromen en vooral als het leuke dromen zijn. Vooral niet proberen wakker te worden. Dat is een goede tip die we u meegeven. Andere tip is ook dat u volgende zondag 10 mei van 10 tot 16 uur naar de Campus Kamsa in Aarschot kan. Tenminste als u een boekenwurm bent, want daar is dan een boekenmarkt aan de gang. Toegang is gratis. De wind, ja, die speelt ons allemaal tussendoor wat parten. Dit is Cadans.

0: op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
6: Actie geldig tot eind mei.
5: Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Ik had vandaag blijkbaar allemaal over dromen en blijven dromen. Hard was dat met These Dreams. Daarvoor ook nog de Final Countdown van Europe. En die hadden het begrepen. Onze tijd is voor vandaag en voor deze week met de uitbreiding helemaal opgebruikt bij Demerstad. Met Tony Christie en The Way to Amarillo sluiten we af. Wij zoeken weg naar maandag en komen dan om 12 uur weer bij u terug. Tot dan, prettig weekend!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Aan de Kloosterbeemden in Zichem is een aannemer bezig met de aanleg van een vlonderpad op de rechteroever van de Demer. Na de aantakking van 3 historische meanders tussen Zichem en Tesselt is die rechteroever niet meer open voor wandelaars en fietsers. Op de linkeroever is al een goed uitgerust wandel- en fietspad aangelegd dat op korte termijn beter zal afgewerkt worden. Langs dat pad werd ook al een eerste rustzone met informatiebord voor bezoekers geïnstalleerd. De rechteroever is dus voorlopig dicht, maar dat blijft niet zo. Er komt ook daar een vlonderpad en een wandellus van ongeveer 2 kilometer wordt aangetakt die deels over dat vlonderpad zal lopen. In de Limburgse mijngemeente zullen kinderen van het 6e leerjaar binnenkort les krijgen over het Italiaanse migratieverleden. Het is al 80 jaar geleden dat de eerste Italianen naar Limburg verhuisden. Dat gebeurde toen om in de mijnen te komen werken. De eerste generatie migranten is echter aan het uitsterven en daarom vinden de Italiaanse verenigingen in Limburg het belangrijk om de verhalen in ere te houden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De gijzeling in de Volksbank in de stad Zinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9:00 vanmorgen bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en ook een onderhandelingsteam is ter plaatse. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
5: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren, zelfs brandweer voorbij gekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval en zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast van je weet niet wat dat er gaat uitkomen, snap je?
4: De dader sloeg het toe tijdens een geldtransport. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Op dit moment wordt er gestaakt in de autokeuringscentra. Het personeel legt het werk neer uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
6: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
4: Over 30 minuten gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Zaterdag coacht Taquin zijn laatste match van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.

Gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: De live versie van Depeche Mode's I Just Can't Get Enough. Vanavond om 20 uur presenteert de Catharina Kring Diest een benefietconcert in de Onze Lieve Vrouwkerk in Diest, samen met de kinderen van Bremberg. Het laatste gedeelte is in samenzang met het publiek en de inkom is gratis. Je vrije gift gaat naar de Bremberg. Zaterdag 9 mei tussen 11:30 en 20 uur organiseert voetbalclub SC Aarschot een pastafestijn in zaal Aurodenberg. Zondag 10 mei van 10 tot 17 uur dan houdt de brandweer van Aarschot op een deur met een tentoonstelling en demonstraties. Ook daar is de toegang gratis. Volgende week dinsdag 12 mei om 14 uur organiseert Neos Aarschot in de loods een lezing van Walter Clément over liefde, seks en dood. Voetbal, de eindronde wordt gespeeld. Nu zondag 10 mei om 15 uur. Waanrode tegen Inkat Diegem.
1: De grootste classics staan voor je klaar.
2: De grootste hits aller tijden.
1: Intussen naald en digitaal.
2: Tony Verhagen. Demerstad.
0: Meer info is na te lezen in de agenda, terug te vinden op de website van Demerstad.

0: Fleetwood Mac en de Gypsies. Ik ga toch zometeen wat meer zon brengen in de muziek met eentje van Jimmy Cliff.
1: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
0: Morgen zaterdag is het aanvankelijk zonnig met in de loop van de dag ontwikkeling van meer wolkenvelden. We halen maxima van 18 graden in de Hoge Venen, 21 of 22 in Laag België. De wind waait zwak en soms matig uit het oost-zuidoosten tot oost-noordoosten. Aan zee ontwikkelt zich in de namiddag nog een matige zeebries uit het noordoosten. En vandaag, ja, je ziet het, hè, heel veel buitjes en in de namiddag

0: nog kans op enkele geïsoleerde buitjes. In veel streken blijft het echter droog. Het wordt iets zachter met maxima van 13 graden in de Hogevenen tot lokaal 19 in het noorden van het land. De wind waait zwak uit het oosten. Aan zee ontstaat er nog in de namiddag tijdelijk een zeebries uit het noordoosten. Vanavond is het nog vrij bewolkt en tijdens de nacht blijft het dus rustig met geleidelijk aan bredere opklaringen. Lokaal kan er opnieuw wat nevel of een mistbank gevormd worden. De minima die variëren tussen 3 in de Ardennen en 10 in het centrum bij een meestal zwakke oostenwind.
1: Is dit het weer wat je had besteld? Wat Tony net heeft verteld?
0: Tja, met dit weer raak ik nooit van mijn verkoudheid af. Maar hier is Jimmy Cliff. Ai, ai, ai.

Rocky Sharp en de Replays en Shout, Shout. En ik maar klagen over mijn stem. Wel, moet je maar eens luisteren naar Koen zijn stem. Want in 1990 bij de opname van Domino was hij een nachtje daarvoor gaan stappen op de Oude Markt in Leuven. En hij zong dit liedje helemaal hees in.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Isn't She Lovely uit 76 van Stevie Wonder. Later ook nog gecoverd geweest door Jermaine Jackson en David Barton. En zelfs voor David Barton is er ook nog een kleine hit geweest, heb ik gelezen. Dit was deel 1 van Tussen Naald en Digitaal bij Demerstad. Zometeen doen we nog een verlenging tot 4 uur van deze aflevering. Op deze vrijdag de 8e mei. En dit wordt een van de laatste platen van de Go-Go's. Hier is Our Lips Are Sealed.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een aantal buurtbewoners van de Statiestraat in Aarschot vragen een zone 30 of een alternatieve route voor zwaar verkeer. Onlangs werd het voetpad op de hoek met de Albertlaan nog afgesloten omdat de gevel van een woning eraf brokkelde. Volgens de buurtbewoners in Aarschot ligt de oorzaak bij de vele bussen en vrachtwagens die door de straat denderen. In combinatie met de slechte toestand van het wegdek. Ook verschillende andere huizen in de straat hebben barsten en scheuren. De buurt vreest voor nieuwe incidenten. Een opvallend zicht voor de deur van Vrije Basisschool Het Scholeke in Molenbeek-Wersbeek bij Bekkevoort. Sinds kort staat er een opvallende rode telefooncel. Daar staat natuurlijk geen telefoon in. Wat op het eerste gezicht decoratief is, is in werkelijkheid een bijzonder leesproject van de school. De Engelse telefooncel doet dienst als boekenruilkast voor kinderen, ouders en buurtbewoners.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro. Dat is zo'n 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arnaud Fest spreekt van een jaar van groei, ondanks heel wat problemen.
5: Al die stakingen in ons land zijn natuurlijk moeilijk voor de passagiers, maar ook heel moeilijk om het uit te leggen aan de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. Zeven actiedagen vorig jaar, nog een tweede dit jaar. Moeten we het voor bijvoorbeeld een lange afstandvlucht, die gewoon afschaffen. Dat is niet gemakkelijk. Dat is super kostelijk voor die luchtvaartmaatschappij en voor de gemeenschap in het algemeen.
4: De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst uitgekeerd. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. In april werd voeding nog 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffen vertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelde het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag is het bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.

ja, je voelt het altijd en het is niet onterecht, want iedereen verlangt naar dat weekend. Can You Feel It met The Jacksons. Een zeer fijne middag. Of je zegt gewoon When I Need You, zometeen te horen met Leo Sayer. Maar eerst Barry White, Never Never Gonna Give You Up.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
4: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
5: Je auto wassen.
6: Check.
5: Je ramen wassen.
6: Check.
5: Maar je zonnepanelen?
6: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
5: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
7: Solar Assistance to the rescue.
5: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
8: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
9: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
10: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief, je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

0: Geniet vandaag weer mee van onze 10 minuten pauze. 10 minuten pauze. En deze drie classics worden vandaag onze koffiehits.
1: De warme koffie wordt weer opgediend op deze vrijdag de 8e mei bij Demerstad met zometeen de hits van Cats. Sure He's a Cat. You Came, You Saw You van ook The Pearls. En Mark Anthony, You Sang To Me uit 2000 hier bij Radio Demerstad. Geniet van je 10 minuten. Oh ja, de laatste. Die moet het koffiemachine nog poetsen vandaag.

0: Zo, de laatste koffie is uitgeschonken en het mag nu ondertussen een poetsbeurt krijgen. Wij gaan ondertussen naar de lijst van de jarigen, want vandaag wordt hij 51. Ik heb het over Enrique Iglesias.
1: Hij vond weer bij oma op de zolder een plaatje met een gaatje.
2: Een hoeraatje voor de jarigen. Hiep, hiep, hiep.

0: te vaak.
1: Het was helemaal aan het begin van zijn carrière dat hij deze plaats maakte in 1996. Vandaag 51 jaar geworden, deze Enrique Miguel Iglesias Preisler. Hij mag samen zijn verjaardag vieren met Gary Glitter, want die wordt 82 vandaag. Philip Bailey wordt 75. Sophie Verbrugge, die wordt 70 vandaag. Hani, ik heb vanavond hoofdpijn, wordt 70. En Marie Mirjam en het Eurovisie Songfestival wordt 69. Maar ook Mieke is jarig. Ook zij wordt 69. Aan allen die jarig zijn, de felicitaties vanwege het hele team van Radio Demerstad.

E-shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Tom Petty en de Heartbreakers en Refugee uit 1980. En vanavond om 20 uur, dan zet ze The Best of Britain in Den Egger in Scherpenheuvel een muziekspectakel op de planken met muziek van de Beatles tot Coldplay. Dat mag je dus vanavond verwachten. Dit is wat anders, dit is Mireille Mathieu en Patrick Duffy, Together We're Strong.
1: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Een nieuwe wagen kopen? Koop hem bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

0: kleur. VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

The Supremes in Stop in the Name of Love uit de jaren 60. Dit was Tussennaald en Digitaal voor deze vrijdag. Morgen neemt Chris van Opstal het programma over. En aanstaande zondag om 2 uur ben ik er weer voor een nieuwe Tussennaald en Digitaal. Nog een zeer fijn weekend ga ik je toewensen en graag tot zondagmiddag om 2 uur. En dit is nog Cheryl Lee Ralph.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wie af en toe graag een lekker biertje drinkt, kan tijdens het weekend van 27 en 28 juni naar Diest. Dan vindt daar opnieuw het bierfestival Hopfil plaats aan de Citadel. Je kan er meer dan 130 ambachtelijke bieren proeven, maar ook een hapje eten in het bierrestaurant. Genieten van live muziek en zelfs deelnemen aan een sessie bier-yoga. In het Laagdorp in Alken is een nieuwe stap gezet in de heraanleg van de Grote Herk. Met de plaatsing van een tweede kraan gaat men nu starten met de bouw van twee bruggen. Die moeten straks toegang geven tot het nieuwe valleigebied en brengen tegelijk de openlegging van het laatste stuk van de rivier dichterbij. Dat project maakt deel uit van Alkenvallei 2030, een groter plan waarmee de gemeente de Vallei van de Herk opnieuw nieuw leven wil inblazen. De bedoeling is om meer ruimte te geven aan natuur en water, maar ook om het gebied aantrekkelijker te maken voor wandelaars, fietsers en gezinnen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de politie binnengevallen in de bank waar al sinds vanochtend een gijzeling aan de gang is. De agenten vonden twee gijzelaars die in een kamer opgesloten zaten. Zij zouden ongedeerd zijn. Van de daders is er geen spoor. Mogelijk zijn ze ontsnapt. De politie omsingelde nochtans wel het hele gebouw. Meer details geeft de politie voorlopig niet. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
5: We hebben ons de afgelopen twee weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
4: In Frankrijk worden de nationale eindexamens een pak moeilijker. Dat heeft de Franse overheid beslist. Ze zullen ook strenger verbeterd worden. Zo zullen er meer punten afgetrokken worden voor spellingsfouten. De maatregel komt er omdat Franse leerlingen internationaal slechter scoren. In Frankrijk moeten de leerlingen in het zesde middelbaar een nationaal examen afleggen om af te studeren. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.

0: Alleen vooruit, de diesel is toch al goedkoper geworden. Trouwens, wat dat tanken betreft, benzinetanken. Wist je dat dat even duur is als 10 jaar geleden? Ja, de prijzen zijn gestegen van de brandstoffen. Maar onze lonen gelukkig ook. We mogen het weekend toch beginnen met goed nieuws.
1: Met Gunther door de spits.
0: Goedemiddag iedereen, welkom bij ons in de spits tot 6 uur. Het is de laatste voor deze week, zo net voor het weekend. We gaan dansen met Donna Summer. We draaien Bon Jovi zometeen, maar eerst sporten, want hier is Carl Douglas. Everybody.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
8: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
7: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
9: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
10: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
11: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
9: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
12: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
13: Heiligenbormstraat 30.

Could It Be Magic? Er zijn heel wat versies uitgebracht van dit nummer. Take That heeft er een hit mee gehad in de jaren 90. Er was de disco-versie van Donna Summer. Ik vind het nog altijd een van de beste die je daarnet kon horen. En Barry Manilow die heeft het begin jaren 70 geschreven en ook uitgebracht. Die draaien we binnenkort ook nog eens, die versie. Dat is een plechtige belofte. Maar omdat het bijna weekend is, vandaag gewoon die dansversie. Hè? I want

Going to a go-go. Wat een plezant nummer is dat. Smokey Robinson. Onze eigen Johan Verminne, die geniet op dit ogenblik naar eigen zeggen van de roest. Hij is herstellende na zijn slokdarmkanker. We draaien nog eens even zijn grote hits. Dit is Johan met Twijfels.

platte nummer. Dit was Queen. Morgen van 7 tot 1 opent op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt de Antiek Brocante en Curiosa Markt. En de toegang die is gratis. En zondag om 2 uur dan beginnen de Hagelandgidsen in het Begijnhof in Diest aan een themawandeling door dat Begijnhof. Daarbij wordt de aandacht getrokken op wie of wat er achter de standbeelden. Ja, de standbeelden van het Begijnhof, wie daar achter schuil gaat. De deelname is gratis, maar je kan wel online inschrijven. Onze Frits heeft de link gezet in de weekend- en weekkalender op onze website.

0: sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
3: Een nieuwe wagen kopen? Koop hem bij Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

0: In de jaren 80 hebben ze een LP gemaakt, die gasten van U2, Rattle and Hum. En het nummer dat je net kon horen was een van de grote hits uit die LP, Desire van U2. Hoog tijd voor de enige echte King of Rock'n'Roll. Dit is Elvis.
1: I said,

gewoon, hè, ons rustpuntje voor vandaag. De Walker Brothers met No Regrets 1976. En we blijven hangen in datzelfde jaar, want toen werd ook dit nummer gemaakt door McGuinn, Clark en Hillman.

Een paar weken geleden kregen we te horen dat gekke Arnaert Hooverphonic verlaat. En deze week was het nieuws dat Raymond, de gitarist van Hooverphonic, een van die drie, dat hij de groep ook verlaat. Hij gaat met pensioen. Dit zijn ze nog een keer. Hooverphonic, tot aan de nieuwsupdate.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta-cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
4: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
3: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
5: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
3: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Zij zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen en Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier.
6: Perfect begin, denk ik. Hè? Ja, leuk. We gaan ook van genieten. Hè. We hebben echt allemaal een duit in de taxi gedaan en het was super aan iedereen.
3: Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. En begin volgende week wordt het frisser en wisselvallig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Morgen is zaterdag, dat betekent dat Herman de Graaf tussen 12 en 2 morgenmiddag een hitparade van Wel Eer zal presenteren. Het is morgen een lijst uit 1985 en uit dat jaar Philip Bailey en Phil Collins, die ga je ongetwijfeld terug horen morgenmiddag vanaf 12 uur.
1: De Spits op Demerstad met Gunter Schaal.

0: is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaert in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaert van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaert, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Four Swords, de Linda Ronstadt. Ze zingt helaas al jaren niet meer, maar we hebben wel al haar grote hits die we regelmatig draaien hier bij Demostad. Vandaag It's So Easy to Fall in Love. In de jaren 80 waren er in Nederland heel wat leuke damesgroepjes. Onder meer deze bende, het zijn die van Santa Falls.

0: plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Je hoort nog eens wat.
3: Dit is Dimmerstad. Hier hoor je thuis.

Het was het gezegende jaar 1982 en als je de radio aanzette in Nederland of in België, dan kon je dit nummer horen. Ja, geweldig goed, hè? Twilight Zone. Ik vind het nog altijd een van de beste. The Golden Earring, uiteraard. Lolita Adams, die hebben we vandaag nog niet gedraaid. We gaan er nu verandering in brengen, want je hoort ze zingen in Window of Hope.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Voor elk.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal. De hele stad, je hoort hem overal.
2: De hele stad.

houden toch het weer voor het aankomende weekend echt in de gaten. Er zijn heel wat communiefeesten, heb ik me laten vertellen, in de ruime omgeving. En morgen wordt zeker en vast een heel mooie dag. We gaan de zon te zien krijgen, temperaturen 21 graden of zelfs meer. Ook zondag is nog een warme dag, maar dan is er kans op een regenbuitje hier en daar. Of wat onweer, en vanaf volgende week, dan wordt het frisser. Maar dat is nog ver af. Volgende week, eerst het weekend. Dat is toch het belangrijkste.

Je ne sais pas pourquoi, zong ze Kylie Minogue. Dit was de spits voor vandaag en voor deze week. Het is vrijdag, dat wil concreet zeggen. Na het nieuws van 6 uur hoor je Willem Doreleijers hier op de radio. Ik wens je een heel fijn weekend. Hou het op Demerstad. Graag tot maandag.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
4: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis en daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
3: De Belgen stellen het voorlopig goed, wordt dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. Ook de treinconducteurs vrezen dat ze financieel op achteruit zullen gaan. Journalist Sven Ponsaerts.
5: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel 600 euro netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
3: Dat controleert de hele dag op tickets. De conducteurs vrezen trouwens ook voor meer agressie op de trein. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van de Wetteren zaten daardoor anderhalf uur zonder stroom. Intussen is de storing wel voorbij. Je hoort David Callens van Fluvius.
6: Om 3:40 deze namiddag was er een onderbreking op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is het net dat ook ons net van Fluvius voedt. Er was een probleem met de kabels.
3: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week is het frisser en wisselvallig.

0: Altijd welkom aan het begin van het weekend en sowieso aan het begin van een weekend waarin mooi weer voor de deur staat.
1: Willem Doreleijers.
0: Gloria Estefan, Demerstad op de vrijdagavond. We knallen wat meer funk, disco, dance en zelfs een vleugje rock in. Wat dacht je van Madonna? Genesis en eerst Michael Jackson. Don't stop till you get enough.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Een nieuwe wagen kopen? Kopen met Mullens in Halen. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.

We hadden Kanga daarnet al van Gloria Estefan met de Miami Sound Machine. En Madonna met haar La Isla Bonita. Laat het zonnetje ook altijd weer even wat feller schijnen. Gaat vooral morgen gebeuren. Wordt een hele mooie dag in Vlaanderen. Vrienden, dit is Demerstad. Hit and Run Lover. Carol Gianni heb ik bij in de koffer. Viola Wills komt er ook aan. Eerst Crystal Waters, Gypsy Woman.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. De nummer 1 in Classic Hits. Radio Demerstad.

Jij luistert Demerstad op vrijdag en zaterdagavond. Net even wat meer funken, dansen en disco in je radio. Ook straks in een nieuwe Party Train. Die dendert weer door je radio vanaf een uur of acht. De 90's staan klaar met Jam & Spoon uit Duitsland, Ride in the Night. Eerst een van de eerste van Wham! En de Wham! Rap.

Heerlijkheid uit de 90s. Voor mij een op- en top jeugdsentiment nummer. Net als Find Another Way was ook van Jam & Spoon. Een grootste hit was Ride in the Night. Bij Demerstad, Hot Blood, Soul Dracula. Komt er zo aan. Eerst een beetje fout. Dat is ook fout, maar dit is ook fout. Boney M. Dit nummer is ook opgenomen door Tony Esposito. In hetzelfde jaar. Wat was nou de beste uitvoering? Wij kiezen nu in elk geval voor die van Boney M. Kalimba de Luna.

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND inhalen. Meld

0: Abstract. Nailstyling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Allee, een West grootste seksmachine. Allee, ik ga daar verder ook niks over zeggen, ook niet. Mr. James Brown op Demerstad. Zometeen meer funk, disco en dance in je radio. Wat je pon van ons gewend bent op de vrijdag en de zaterdag. Check radiodemerstad.be voor alle details, de programmering, de playlist, de flashback top 30. En onder het kopje agenda vind je de complete week- en weekendkalender. Ik ben er zo nog een uur bij, hoor. Maak je geen zorgen. Don't talk, just kiss. Right, set, Fred.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De verschillende buurtbewoners zijn niet akkoord met de plannen voor de herinrichting van de Diestensteenweg in Kesselo. Het buurtcomité vraagt om bijsturing en meer overleg. Volgens de bewoners zou de geplande busbaan niet nuttig zijn en zou de verbreding van de weg ten koste gaan van de leefbaarheid. Ook bij het schrappen van parkeerplaatsen heeft de buurt heel wat vragen. Bierfestival Hop Vil beperkt zich niet langer tot de grote bierproeverij waarvoor het bekend staat in Diest. In juni trekken er weer 24 brouwerijen uit Vlaanderen en Brussel naar de stad. Maar vanaf dit jaar wordt het ook een muziekfestival met optredens voor het hele gezin. Bovendien kan je er niet alleen gaan drinken, maar kan er ook iets gaan eten. Op 27 en 28 juni komt dus bierfestival Hop Vil weer naar Diest. Je vindt meer informatie op visitdiest.be. En dan hebben we ook nog dit. Deze zomer verhuist de masteropleiding toerisme naar de campus U Hasselt. Vandaag vinden de lessen van de gezamenlijke opleiding van de U Hasselt en de KU Leuven nog plaats in Leuven. In het vernieuwde curriculum wordt er extra nadruk gelegd op het economisch belang van toerisme. Zowel bachelorstudenten als mensen met werkervaring kunnen na een schakeljaar beginnen aan de master. Na hun opleiding kunnen de studenten zowel binnen beleidsfuncties als in de privésector aan de slag.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden kan nu een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. De treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt HLN-journalist Sven Ponsaerts.
5: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel €600 netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
4: Dat controleert de hele dag op tickets. Treinbegeleiders vrezen ook voor meer agressie op de trein. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel en de brandweer is massaal ter plaatse. Maar het blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd tweede op 8 seconden. De Franse Marion Brunel derde op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Ze blijft wel leider in het puntenklassement. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn van maar liefst 11.000 karaat gevonden. Dat melden de staatsmedia. Het gaat volgens de regering om een uitzonderlijk groot en zeldzaam exemplaar. De steen heeft een roodpaarse kleur met gele tinten. Hoeveel hij waard is, zegt de regering niet. Robijnen behoren tot de duurste stenen ter wereld en kunnen miljoenen euro waard zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week frisser en wisselvallig.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Oplaat en een persoonlijke favoriet van mij uit Frankrijk. De Dyna, La Folie à
1: Willem Doreleijers.
0: Opening van de tweede helft. Weekend Willem, dit is Barry White.
2: I've heard people say that too much of

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenvormstraat 30, Alkeu.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
10: Je hoort nog eens wat.
11: Dit is Demerstad. Hier hoor je Thijs.
12: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

Mel en Kim. Kim Appleby, nog springlevend, maakte zelfs begin 90's nog een paar leuke singles. Mel helaas zeer vroeg overleden, maar een belangrijk duo in de jaren 80 onder leiding van het muzikale trio, productietrio Stock, Aitken en Waterman. Showing out, get fresh at the weekend. En dat weekend zitten we nu eigenlijk al middenin. Ik heb de Spice Girls voor je meegebracht. Zometeen Spice Up Your Life, Break Machine. Nee, eerst George McRae, Mr. Rock Your Baby uit 74. Een andere single van hem die je niet zo vaak meer hoort. Dit is I Can't Leave You Alone.

80's Break Machine Street Dance bij Demerstad in Weekend Willem. Een snelle liefde heb ik zometeen van George Michael, DJ ook Fast Love. En ken je Get Dancing nog, in uitvoering van de Bombers. Is wel eens vaker in dansnummers teruggekomen, ik geloof in de 90's. En in de periode na het jaar 2000. Eerst naar een toch wel one-hit wonder voor ons. Al maakte deze soul-legende ook wel andere hits in Amerika nog. Maar dit is de bekendste die hier een hitje werd in Nederland en België. Eartha Kitt en Where

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Get dancing! Op de vrijdag en de zaterdagavond bij Demerstad. Björn staat ook alweer bijna in de startblokken met zijn trein. Die partytrain die gaat zo door je radio heen. Zorg dat je een beetje vooraan zit, dan hoor je het ook het beste. En tune gewoon in via Radio Demerstad of radiodemerstad.be. Dance, little lady, dance is het devies. En de aanmoedigingstekst van Tina Charles, die komt er zo aan. Oh, dit is een lekkerheid, zeg. Ergens uit 84 geloof ik nog een behoorlijke hit voor Stephanie Mills. Dit is de Madison Song.

0: meteen een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in dienst.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Aniston, Damon stelt zometeen veel meer funk, disco en dance uit de 90's, uit de 80's en zeker ook uit de jaren 70. Hebben wij morgenavond een nieuwe date op de zaterdag vanaf 1:00 of 6:00, Weekend Willem, zaterdag editie. Ik heb Delegation nog en dat is ook lang geleden dat ik deze gehoord heb. Where is the love is de vraag.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Wordt de Citadel van Diest de nieuwe locatie van de populaire rommelmarkt die jarenlang op het Gouden Kruispunt heeft gestaan? De kans lijkt reëel, want de organisatie heeft een aanvraag daarvoor ingediend. De stad Diest staat ook niet weigerachtig tegenover de komst van die rommelmarkt. Maar definitief groen licht is er nog niet. Daar moeten nog enkele details voor afgehandeld worden. 30.000 euro per jaar voorziet de stad Hasselt voor VZW HOMI, een organisatie die dak- en thuisloze jongeren opvangt en begeleidt. Het aantal jongeren in nood blijft stijgen. Vorig jaar ving VZW HOMI 92 jongeren op en dit jaar al 43. En naast Hasselt kondigde recent Te Senderlo HAM ook een samenwerking aan. De VZW hoopt dat er nog meer lokale besturen volgen en de noodzaak inzien van de problematiek in Limburg.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Over een uur gaat de Zelzatentunnel op de E34 dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
5: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
4: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En in Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er wel geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begint volgende week wisselvallig en frisser.

Weekend is al even bezig, maar je zit nu helemaal goed. Het is iets over 8. Het is tijd voor de Party Train bij Demustad. Een hele goede avond en welkom erbij. We mochten vandaag met de Time Bandits beginnen. De mannen die niet weten waar ze allemaal kindjes hebben. Hè? I'm only shooting love. And this is Frantic.

0: Een nieuwe wagen kopen? Koop hem bij Mullens in Hale. Mullens, jarenlange ervaring en een persoonlijke aanpak gericht op u als klant. Voor een nieuwe Opel of Suzuki ben je hier van harte welkom. In de tweedehandsafdeling heeft Mullens steeds 100 wagens beschikbaar. En uiteraard is de perfecte service na verkoop gegarandeerd. Hier ben je geen nummer, maar een klant. Familiebedrijf Mullens in Halen. Opel en Suzuki. Diestersteenweg 23. Kijk ook eens op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. 1 adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op

0: 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal via de app.

beste liefde die kon je maar op één plek vinden in 1982. En dat was bij Rose Royce. Madame Car Wash, juist Diddy. En daarvoor hadden we ook nog Avicii uit 2013 met Wake Me Up When This Is All Over. Ja, misschien niet meteen de beste ervaring gehad en hij dacht, ik blijf maar een dutje doen. Zometeen hebben we de Intruders en She's a Winner. Eerst deze classic van Eric Prydz uit 2004. Dat is Call on Me.

Uit Zwitserland waren ze afkomstig en sommigen van jullie kunnen beslist ook wel de hit Bostage van hun kennen. Wel ja, New Wave hit, ik zal het zomaar zeggen, want het is niet meteen een hitparade nummer geweest. Dat was deze wel, I Love You uit 1983. Zakjes, The Bingo Boys, leuke 90's plaat How to Dance. Je hoort het zo meteen na deze van Tiffany en I Think We're Alone Now. En dan gebeuren er de stoute dingetjes. The Party Train.

Patrick Coley was dat met de Die Hard Lover, want met een slappe zijt je niks natuurlijk. Hè. Daarvoor hadden we een plaatje uit de jaren 90 van de Wingo Boys en How to Dance. En dat was ja, effectief, daar werd in verteld hoe je moest bewegen, hoe je je voeten moest zetten. En weet je wat het grappige was? Dat kon je zelfs terugvinden op het hoesje van de plaat. Ja, op de maxi-single, want dat had je in de tijd nog in het groot. Op het singeltje gewoon in het klein. De danspasjes waren letterlijk op de hoes gedrukt. Ja, ik herinner mij dat nog. 1990, al even geleden, hè? 36 jaar ook alweer. Straks muziek van ABBA op de radio met Mamma Mia. Kunnen we met z'n allen uit volle borst meezingen na deze allereerste hit van de Pet Shop Boys. Het was midden van de jaren 80 en ze scoorden een redelijk grote hit met deze Western Girls.

0: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kärcher hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
2: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.

Nog niet zo lang geleden werd dit nog eens overnieuw gedaan, maar wij behielden het bij de originele uit 97 voor Wes en Alane. Zometeen deel 2 van de Party Train hier bij Demerstad. Een reden te meer om bij ons te blijven, om feest te vieren op vrijdagavond. Alvast richting het nieuws van 9 Days van de Emotions en Best of My Love.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. Volgens Trump gaan beide landen daarmee akkoord. Ze hebben dat zelf wel nog niet bevestigd. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Volgens Trump is er ook een gevangenenruil afgesproken en gaan de vredesgesprekken tussen beide landen door. Het cruiseschip waar het hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
4: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de 2 Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
3: Bij aankomst in ons land krijgen ze medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Vrijdagavond iets over 9 in de Party Train mochten we aftrappen met de funky bebop van Vinci. In dit uur van de Party Train muziek onderweg van Michael Jackson, BB&Q Band, Mantronics en Bob St. Clair. Dat zijn er maar enkele van al dat lekkers wat we voor jou hebben klaar liggen, waar je compleet op uit je plaat kan gaan. Straks is er Barkhazen Sexomatic. Dat is wel de Bee Gees en de Nights on Broadway. Ik stel me wel eens de vraag of dat de dag van vandaag nog even interessant en fascinerend is, zoals ik het mij voorstel in de tijd van toen, weet u wel.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30.

VND Inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Eigenlijk gaf hij het al toe in 1988, maar iedereen geloofde het toen niet, of er was helemaal nog niet zo'n grote heisa rond onze grote vriend Michael Jackson. I'm a smooth criminal was dat. Zometeen uit volle borst meezingen op Slam Dunk the Funk van 5. Dat is een classic uit de 70s van Gloria Gaynor. That is Never Can Say

0: je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: De nummer 1 in Classic Hits. Radio Demerstad.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Het is een brave uitnodiging. Een goed gecalculeerde invitatie, zeg maar. Hè. Come around and spend the night. The Cool Notes met een hit uit 1985. Papa was a Rolling Stone. Ja, je zal hem maar gehad moeten hebben. In 1972 hadden ze het daarover. The Temptations. Ze komen er zo meteen aan. Dat is Whitney Houston. I don't know why.

St. Clair die had het over de Love Generation in 2005. En als je die man nog eens een keer wil bekijken of zien waar hij tegenwoordig allemaal uitsteekt, dan kan ik je bijvoorbeeld adviseren van eens een keer op Facebook te gaan kijken. Er is een vijsje aan los. Meer ga ik er niet over vertellen. Zometeen meer leuke classics bij Deverstad. Morgen zijn we weer vanaf 8 uur voor een nieuwe Party Train. En ik laat je nu met Tavares. En Who Done It? Ik was het niet. Mijn naam is Haas. Who done

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
4: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
3: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
5: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
3: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2-1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Kiel in Antwerpen zijn zo'n 1000 mensen op straat gekomen. In de straat waar afgelopen nacht een man van 30 werd doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust op straat. Je hoort de Wouter Bruins van de politie.
4: Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld. De bemiddelingsteams zijn ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Een uurtje later lijkt de rust wel wat teruggekeerd. Maar je voelt wel dat de sfeer wel grimmig is. Maar de betrokkenen is ondertussen gearresteerd. Dus wij hopen dat iedereen ook snel opnieuw naar huis keert.
3: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
5: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
3: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
3: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
5: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor dat eigenlijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
3: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.

Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
4: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld met een aantal zaken.
3: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Bergen werkte mee aan het onderzoek.
5: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor dat eigenlijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
3: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op het Kiel in Antwerpen was het gisteravond erg onrustig, nadat daar zo'n 1000 mensen op straat kwamen. In die straat werd de nacht ervoor een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor redelijk wat onrust. Het parket voert een onderzoek naar roofmoord.